0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Radio Zuidrand. De hele nacht lang.
1: Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel. Maar dat wat ik had, werd wel altijd gedeeld. We struinen

0: You're coming along.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het lokaal bestuur van Duffel voert deze week werken uit in de Stationsstraat. Ter hoogte van huis nummer 9 wordt de rijbaan aangepast. Zo wordt oversteken er makkelijker. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dit hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huisnummers 3 en 19. Er is een omleiding via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Plaatselijk verkeer kan tijdelijk in 2 richtingen rijden tussen huisnummer 19 en de Netelij. De werken gebeuren in de zomervakantie om de hinder te beperken. De Zinkvalstraat en een deel van de Vluchtenburgstraat in Aartselaar gaan vanaf maandag 17 augustus dicht. De werken duren tot eind januari 2027. De gemeente vernieuwt de rijbaan en legt een gescheiden riolering aan. Doorgaand verkeer mag niet door de werfzone. Dat geldt ook voor fietsers en steppers. Fietsers kunnen omrijden via de Kleidalaan of de Bist. Plaatselijk verkeer blijft waar mogelijk toegelaten. Bewoners krijgen nog een brief met meer uitleg. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel Oost maakt zich klaar voor de 88ste Kaarskensprocessie. De stoet trekt op vrijdag 14 augustus opnieuw door de wijk. De traditie gaat terug tot 1637. Toen zouden twee kinderen een Mariabeeldje hebben gevonden in een knotwilg. Sinds 1937 is er elk jaar een processie. De kerk wordt feestelijk versierd. Er is ook een openluchtviering op het kerkplein. Deelnemers krijgen een kaarsje. De giro zorgt voor trommels. Kerkkoor De Karekietjes zingt. Verzamelen kan vanaf 20:30 aan de kerk van Duffel Oost. In de Heuvelstraat in Boeghout zijn dakwerken gestart. Daardoor is er hinder voor verkeer van de provincie Steenweg naar het centrum. Auto's, fietsers en bussen van de lijn moeten omrijden via de Binnensteenweg en de Frans Segerstraat. Verkeer van het centrum naar de provincie Steenweg kan gewoon doorrijden. De werken en de omleiding duren tot en met donderdag 20 augustus. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Iedereen is welkom op de overdekte rommelmarkt op zaterdag 15 augustus in het Centraal Station van Antwerpen. Van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Welkom allen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land. In de Kievietgalerij, te midden van het station, zal onze twee wekelijkse markt plaatsvinden. Onze voorgaande edities waren reeds een succes. We hebben 50% vaste standhouders en 50% variabelen. Dus elke editie loont de moeite om te komen snuisteren tussen al het moois dat aangeboden wordt. Bezoekers met de wagen kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info interparking.be. De toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus rijden er geen treinen tussen Puurs, Boom en Antwerpen Centraal. Dat komt door werken aan het spoor. De NMBS legt vervangbussen in voor reizigers. Aan de haltes komt tijdelijke signalisatie. Zo kunnen reizigers makkelijker overstappen. Wie dat weekend met de trein reist, plant zijn reis best vooraf. De NMBS vraagt om voor vertrek de reisplanner te bekijken. De gemeentelijke diensten in Kontig zijn zaterdag 15 augustus gesloten. Dat komt door hemelvaart. Ook het recyclagepark, zwembad De Nachtegaal en de bibliotheken blijven die dag dicht. Inwoners kunnen er zaterdag dus niet terecht. Het digitaal loket van de gemeente blijft wel open. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het lokaal bestuur van Duffel voert deze week werken uit in de Stationsstraat. Ter hoogte van huis nummer 9 wordt de rijbaan aangepast. Zo wordt oversteken er makkelijker. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dit hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huisnummers 3 en 19. Er is een omleiding via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Plaatselijk verkeer kan tijdelijk in twee richtingen rijden tussen huisnummer 19 en de Netelij. De werken gebeuren in de zomervakantie om de hinder te beperken. De Zinkvalstraat en een deel van de Vluchtenburgstraat in Aartselaar gaan vanaf maandag 17 augustus dicht. De werken duren tot eind januari 2027. De gemeente vernieuwt de rijbaan en legt een gescheiden riolering aan. Doorgaand verkeer mag niet door de werfzone. Dat geldt ook voor fietsers en steppers. Fietsers kunnen omrijden via de Kleidalaan of de Bist. Plaatselijk verkeer blijft waar mogelijk toegelaten. Bewoners krijgen nog een brief met meer uitleg. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschot 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Radio Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op dinsdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel Oost maakt zich klaar voor de 88ste Kaarskensprocessie. De stoet trekt op vrijdag 14 augustus opnieuw door de wijk. De traditie gaat terug tot 1637. Toen zouden twee kinderen een Mariabeeldje hebben gevonden in een knotwilg. Sinds 1937 is er elk jaar een processie. De kerk wordt feestelijk versierd. Er is ook een openluchtviering op het kerkplein. Deelnemers krijgen een kaarsje. De giro zorgt voor trommels. Kerkkoor De Karekietjes zingt. Verzamelen kan vanaf 20:30 aan de kerk van Duffel Oost. In de Heuvelstraat in Boeghout zijn dakwerken gestart. Daardoor is er hinder voor verkeer van de provincie Steenweg naar het centrum. Auto's, fietsers en bussen van de lijn moeten omrijden via de Binnensteenweg en de Frans Segerstraat. Verkeer van het centrum naar de provincie Steenweg kan gewoon doorrijden. De werken en de omleiding duren tot en met donderdag 20 augustus. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actuele

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelsstraat Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus rijden er geen treinen tussen Puurs, Boom en Antwerpen Centraal. Dat komt door werken aan het spoor. De NMBS legt vervangbussen in voor reizigers. Aan de haltes komt tijdelijke signalisatie. Zo kunnen reizigers makkelijker overstappen. Wie dat weekend met de trein reist, plant zijn reis best vooraf. De NMBS vraagt om voor vertrek de reisplanner te bekijken. De gemeentelijke diensten in Comtich zijn zaterdag 15 augustus gesloten. Dat komt door hemelvaart. Ook het recyclagepark, zwembad De Nachtegaal en de bibliotheken blijven die dag dicht. Inwoners kunnen er zaterdag dus niet terecht. Het digitaal loket van de gemeente blijft wel open. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: De lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank. Een oomslief vrouwke en de vlakke schank, de straatwerk

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda, want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar in domein Breven aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het lokaal bestuur van Duffel voert deze week werken uit in de Stationsstraat. Ter hoogte van huis nummer 9 wordt de rijbaan aangepast. Zo wordt oversteken er makkelijker. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dit hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huisnummers 3 en 19. Er is een omleiding via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Plaatselijk verkeer kan tijdelijk in twee richtingen rijden tussen huisnummer 19 en de Netelij. De werken gebeuren in de zomervakantie om de hinder te beperken. De Zinkvalstraat en een deel van de Vluchtenburgstraat in Aartselaar gaan vanaf maandag 17 augustus dicht. De werken duren tot eind januari 2027. De gemeente vernieuwt de rijbaan en legt een gescheiden riolering aan. Doorgaand verkeer mag niet door de werfzone. Dat geldt ook voor fietsers en steppers. Fietsers kunnen omrijden via de Kleidalaan of de Bist. Plaatselijk verkeer blijft waar mogelijk toegelaten. Bewoners krijgen nog een brief met meer uitleg. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In het hart van Kontich wordt deze zomer opnieuw een stukje geschiedenis tot leven gewekt. Dit tijdens Condacum Vivid. Wat begon als een passieproject van enkele enthousiastelingen is vandaag uitgegroeid tot een indrukwekkend middeleeuws spektakel dat steeds meer bezoekers en deelnemers aantrekt tot ver buiten de landsgrenzen. Gedurende 3 dagen verandert het terrein in een levendig kampement waar de middeleeuwen niet enkel getoond, maar ook beleefd worden. Condacum Vivid op 14 augustus van 12 uur 's middags tot 20 uur 's avonds, op 15 augustus van 12 tot 22 uur en op 16 augustus van 12 tot 18 uur. Alles vindt plaats aan de Groeningenlijn nummer 98 te Kontich. Condacum Vivid, meer dan het bezoeken waard. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidland.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel Oost maakt zich klaar voor de 88ste Kaarskensprocessie. De stoet trekt op vrijdag 14 augustus opnieuw door de wijk. De traditie gaat terug tot 1637. Toen zouden twee kinderen een Mariabeeldje hebben gevonden in een knotwilg. Sinds 1937 is er elk jaar een processie. De kerk wordt feestelijk versierd. Er is ook een openluchtviering op het kerkplein. Deelnemers krijgen een kaarsje. De giro zorgt voor trommels. Kerkkoor De Karekietjes zingt. Verzamelen kan vanaf 20:30 aan de kerk van Duffel Oost. In de Heuvelstraat in Boeghout zijn dakwerken gestart. Daardoor is er hinder voor verkeer van de provincie Steenweg naar het centrum. Auto's, fietsers en bussen van de lijn moeten omrijden via de Binnensteenweg en de Frans Segerstraat. Verkeer van het centrum naar de provincie Steenweg kan gewoon doorrijden. De werken en de omleiding duren tot en met donderdag 20 augustus. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis, is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een giga-rommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus rijden er geen treinen tussen Puurs, Boom en Antwerpen Centraal. Dat komt door werken aan het spoor. De NMBS legt vervangbussen in voor reizigers. Aan de haltes komt tijdelijke signalisatie. Zo kunnen reizigers makkelijker overstappen. Wie dat weekend met de trein reist, plant zijn reis best vooraf. De NMBS vraagt om voor vertrek de reisplanner te bekijken. De Tommeltlaan in Mortsel is dinsdag 18 augustus één werkdag afgesloten door snoeiwerken. Alleen plaatselijk verkeer mag nog door. Een aannemer voert de werken uit in opdracht van het lokaal bestuur. In de straat geldt die dag ook een volledig parkeerverbod. Het bestuur meldt niet wanneer de afsluiting precies begint of eindigt. Volgens de gemeente duren de werken één werkdag. Vanaf woensdag 19 augustus kan het verkeer weer normaal door de Tommeltlaan. Ook het parkeerverbod wordt dan opgeheven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het lokaal bestuur van Duffel voert deze week werken uit in de Stationsstraat. Ter hoogte van huis nummer 9 wordt de rijbaan aangepast. Zo wordt oversteken er makkelijker. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dit hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huisnummers 3 en 19. Er is een omleiding via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Plaatselijk verkeer kan tijdelijk in twee richtingen rijden tussen huisnummer 19 en de Netelij. De werken gebeuren in de zomervakantie om de hinder te beperken. De Zinkvalstraat en een deel van de Vluchtenburgstraat in Aartselaar gaan vanaf maandag 17 augustus dicht. De werken duren tot eind januari 2027. De gemeente vernieuwt de rijbaan en legt een gescheiden riolering aan. Doorgaand verkeer mag niet door de werfzone. Dat geldt ook voor fietsers en steppers. Fietsers kunnen omrijden via de Kleidalaan of de Bist. Plaatselijk verkeer blijft waar mogelijk toegelaten. Bewoners krijgen nog een brief met meer uitleg. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Duffel Oost maakt zich klaar voor de 88ste Kaarskensprocessie. De stoet trekt op vrijdag 14 augustus opnieuw door de wijk. De traditie gaat terug tot 1637. Toen zouden twee kinderen een Mariabeeldje hebben gevonden in een knotwilg. Sinds 1937 is er elk jaar een processie. De kerk wordt feestelijk versierd. Er is ook een openluchtviering op het kerkplein. Deelnemers krijgen een kaarsje. De giro zorgt voor trommels. Kerkkoor De Karekietjes zingt. Verzamelen kan vanaf 20:30 aan de kerk van Duffel Oost. In de Heuvelstraat in Boeghout zijn dakwerken gestart. Daardoor is er hinder voor verkeer van de provinciesteenweg naar het centrum. Auto's, fietsers en bussen van de lijn moeten omrijden via de Binnensteenweg en de Frans Segerstraat. Verkeer van het centrum naar de provinciesteenweg kan gewoon doorrijden. De werken en de omleiding duren tot en met donderdag 20 augustus. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Iedereen is welkom op de overdekte rommelmarkt op zaterdag 15 augustus in het Centraal Station van Antwerpen. Van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Welkom allen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land. In de Kievietgalerij, te midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden. Onze voorgaande edities waren reeds een succes. We hebben 50% vaste standhouders en 50% variabelen. Dus elke editie loont de moeite om te komen snuisteren tussen al het moois dat aangeboden wordt. Bezoekers met de wagen kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info interparking.be. De toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus rijden er geen treinen tussen Puurs, Boom en Antwerpen Centraal. Dat komt door werken aan het spoor. De NMBS legt vervangbussen in voor reizigers. Aan de haltes komt tijdelijke signalisatie. Zo kunnen reizigers makkelijker overstappen. Wie dat weekend met de trein reist, plant zijn reis best vooraf. De NMBS vraagt om voor vertrek de reisplanner te bekijken. De Tommeltlaan in Mortsel is dinsdag 18 augustus één werkdag afgesloten door snoeiwerken. Alleen plaatselijk verkeer mag nog door. Een aannemer voert de werken uit in opdracht van het lokaal bestuur. In de straat geldt die dag ook een volledig parkeerverbod. Het bestuur meldt niet wanneer de afsluiting precies begint of eindigt. Volgens de gemeente duren de werken één werkdag. Vanaf woensdag 19 augustus kan het verkeer weer normaal door de Tommeltlaan. Ook het parkeerverbod wordt dan opgeheven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op dinsdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda, want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar, in domein Breven, aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: I love the music.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Het lokaal bestuur van Duffel voert deze week werken uit in de Stationsstraat. Ter hoogte van huis nummer 9 wordt de rijbaan aangepast. Zo wordt oversteken er makkelijker. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dit hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huisnummers 3 en 19. Er is een omleiding via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Plaatselijk verkeer kan tijdelijk in 2 richtingen rijden tussen huisnummer 19 en de Netelij. De werken gebeuren in de zomervakantie om de hinder te beperken. De Zinkvalstraat en een deel van de Vluchtenburgstraat in Aartselaar gaan vanaf maandag 17 augustus dicht. De werken duren tot eind januari 2027. De gemeente vernieuwt de rijbaan en legt een gescheiden riolering aan. Doorgaand verkeer mag niet door de werfzone. Dat geldt ook voor fietsers en steppers. Fietsers kunnen omrijden via de Kleidalaan of de Bist. Plaatselijk verkeer blijft waar mogelijk toegelaten. Bewoners krijgen nog een brief met meer uitleg. Morgen wordt het in de regio Antwerpen volop zomers. De zon overheerst en de temperatuur stijgt tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer en vrijwel zonovergoten, met maxima rond 35 graden. Vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt. Het blijft zonnig en zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook de nachten worden geleidelijk zachter. Voor de provincie Antwerpen geldt tijdens deze periode code geel vanwege de hoge temperaturen.
3: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de Verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. De Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio's.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Sjanke, ik zin toch eens, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.